Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

Land van Waas. The music sounds great.

is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics, non-stop.

0: Dit is Radio Land van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Je mag ook hier voortaan met een zelfrijdende Tesla rijden. Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, geeft daarvoor officieel groen licht. Het gaat om auto's die zelfstandig sturen en van rijstrook wisselen. De bestuurder blijft wel verantwoordelijk en moet altijd kunnen ingrijpen. De goedkeuring komt er na een testperiode en op basis van testgegevens in Nederland. Alleenstaanden kopen steeds vaker een huis in ons land. Volgens nieuwe cijfers van de notarissen was vorig jaar 42% van de kopers alleenstaand. 2% meer dan het jaar daarvoor. Het zijn vooral twintigers tussen 26 en 30 jaar. Een alleenstaande betaalde gemiddeld ruim €273.000 voor een huis. Dat is bijna 6% meer dan het jaar daarvoor. De VS en Iran hebben elkaar de hele nacht bestookt met raketaanvallen. In de zeestraat van Hormuz is over en weer geschoten. Iran zegt dat het de zeestraat heeft afgesloten. Het Amerikaanse leger ontkent dat. Het geweld laait op na de bewering van Donald Trump dat de VS vorige maand meer dan 200 commerciële schepen door de straat van Hormuz hebben doorgelaten. Volgens waarnemers wil Trump zo vooral de wereldprijs van olie laten zakken. Gianni Infantino, de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, heeft voor het eerst gereageerd op de weigering van een Somalische scheidsrechter in de VS, het feit dat Iran niet in de VS mag verblijven en dat Iraanse fans niet welkom zijn. We moeten die keuzes respecteren, zegt Infantino, en hij noemt het zelfs een wonder dat Iran mag deelnemen.
2: I think it has already been successful to bring Iran to play in America. I don't know who would have managed to do that. And of course everyone here believes it's the right thing to do. But you know, again, we don't live on the moon, we live on planet Earth and you have to deal with different situations. We try to do our best.
1: De VN roepen de VS intussen op om een migratiebeleid rond het WK voetbal te herzien. Het WK begint vanavond met een openingsceremonie en daarna gastland Mexico tegen het Zuid-Afrika van Hugo Broos. Het blijft wel wat onrustig in Mexico. Leerkrachten protesteren opnieuw in de buurt van het WK-stadion. Ze dreigen ook met protesten net voor en tijdens de openingsmatch vanavond. En op minder dan 300 kilometer van het stadion zijn ook 5 politieagenten gedood bij een schietpartij met drugsbendes. 5 andere agenten raakten gewond. We beginnen droog, maar later vandaag meer kans op regen bij een graad of 17. Morgen ook nog eens dat weer. Vanaf het weekend steeds meer zon en steeds zachter.
0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

tonight at the MGM Grand Las Vegas. The main

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Je mag ook hier voortaan met een zelfrijdende Tesla rijden. Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, geeft daarvoor officieel groen licht. Het gaat om auto's die zelfstandig sturen en van rijstrook wisselen. De bestuurder blijft wel verantwoordelijk en moet altijd kunnen ingrijpen. De goedkeuring komt er na een testperiode en op basis van testgegevens in Nederland. Alleenstaanden kopen steeds vaker een huis in ons land. Volgens nieuwe cijfers van de notarissen was vorig jaar 42% van de kopers alleenstaand. 2% meer dan het jaar daarvoor. Het zijn vooral twintigers tussen 26 en 30 jaar. Een alleenstaande betaalde gemiddeld ruim €273.000 voor een huis. Dat is bijna 6% meer dan het jaar daarvoor. De VS en Iran hebben elkaar de hele nacht bestookt met raketaanvallen. In de zeestraat van Hormuz is over en weer geschoten. Iran zegt dat het de zeestraat heeft afgesloten. Het Amerikaanse leger ontkent dat. Het geweld laait op na de bewering van Donald Trump dat de VS vorige maand meer dan 200 commerciële schepen door de straat van Hormuz hebben doorgelaten. Volgens waarnemers wil Trump zo vooral de wereldprijs van olie laten zakken. Gianni Infantino, de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, heeft voor het eerst gereageerd op de weigering van een Somalische scheidsrechter in de VS, het feit dat Iran niet in de VS mag verblijven en dat Iraanse fans niet welkom zijn. We moeten die keuzes respecteren, zegt Infantino, en hij noemt het zelfs een wonder dat Iran mag deelnemen.
2: I think it has already been successful to bring Iran to play in America. I don't know who would have managed to do that. And of course everyone here believes it's the right thing to do. But you know, again, we don't live on the moon, we live on planet Earth and you have to deal with different situations, we try to do our best.
1: De VN roepen de VS intussen op om een migratiebeleid rond het WK voetbal te herzien. Het WK begint vanavond met een openingsceremonie en daarna gastland Mexico tegen het Zuid-Afrika van Hugo Broos. Het blijft wel wat onrustig in Mexico. Leerkrachten protesteren opnieuw in de buurt van het WK-stadion. Ze dreigen ook met protesten net voor en tijdens de openingsmatch vanavond. En op minder dan 300 kilometer van het stadion zijn ook 5 politieagenten gedood bij een schietpartij met drugsbendes. 5 andere agenten raakten gewond. We beginnen droog, maar later vandaag meer kans op regen bij een graad of 17. Morgen ook nog eens dat weer. Vanaf het weekend steeds meer zon en steeds zachter.
3: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
4: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
3: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
4: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
3: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
5: Vink Ramen en Deuren is Rijnaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
6: Vink Ramen en Deuren.
5: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
6: Let's think twice.
7: Soultracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
8: Soultracks, elke zaterdagavond, 3

reclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Michiel Tiron.

Won't Let the Sun Go Down on Me van Nick Kershaw. Dan zal hij zich vanochtend moeten verstoppen onder een parasol, hoor. Want kijk maar eens naar buiten. Het zonnetje is van de partij. We zijn donderdag ondertussen, 11 juni. Fijn dat je luistert naar Radioland van Waas tot een uur of 9. Dit is de Wakkere Waaslander. Vrolijk aan je donderdag beginnen met al die fijne muziek. Dat moet lukken, hè. Dit is 5. Go!

Zou ze het hebben over het WK voetbal? I love it, I love it, I love it. Dit is Bella Keeg. Op donderdag en vanavond start dat WK voetbal met de wedstrijd Mexico tegen Zuid-Afrika. Die mogen de aftrap geven. En voor de rest, get alive, soul to soul.

0: Dit is Land van Waas. The music sounds great.
1: Radio Land van Waas.
0: De nummer 1 in hits en classics. Dit is...

En die zullen we wel tegenkomen volgende week, hè, in onze week van de jaren 80 en 90. Facing Love van Soul Sister. Goedemorgen, dit is de Wakkere Waaslanders tot een uur of 9. We beginnen de dag droog en kijk maar eens met zon en met wolken. In de middag stijgt de kans op bij 17 graden. Morgen eerst nog regen, later komt de zon erdoor bij 19 graden. Zaterdag kans op een bui en zondag bewolkt en droog.

Goedemorgen, Maroon 5 en Maps op Radio Land van Baas. Heb je nieuws voor ons? Stuur dat maar even door via info@rlvw.be. Dat vinden wij fijn. Jawel, we nemen dat op in onze lokale agenda. Als je bijvoorbeeld lid bent van een vereniging. En we steken dat in die lokale agenda. Die komt er straks aan, tussen 9 en 10. Dit is Simply Rap.

0: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken op maatgemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: The music sounds great.
2: Land van Waas.

Bananarama met I Can Help It. En soms duiken er hier en daar wel eens wat filmpjes op TikTok van deze Britse meidengroep uit de jaren 80. De week van de jaren 80 en 90. Komende maandag, ze zullen daar ook wel eens regelmatig in te horen zijn. Dit is Papi Sanchez.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Je mag ook hier voortaan met een zelfrijdende Tesla rijden. Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, geeft daarvoor officieel groen licht. Het gaat om auto's die zelfstandig sturen en van rijstrook wisselen. De bestuurder blijft wel verantwoordelijk en moet altijd kunnen ingrijpen. De goedkeuring komt er na een testperiode en op basis van testgegevens in Nederland. Alleenstaanden kopen steeds vaker een huis in ons land. Volgens nieuwe cijfers van de notarissen was vorig jaar 42% van de kopers alleenstaand. 2% meer dan het jaar daarvoor. Het zijn vooral twintigers tussen 26 en 30 jaar. Een alleenstaande betaalde gemiddeld ruim €273.000 voor een huis. Dat is bijna 6% meer dan het jaar daarvoor. De VS en Iran hebben elkaar de hele nacht bestookt met raketaanvallen. In de zeestraat van Hormuz is over en weer geschoten. Iran zegt dat het de zeestraat heeft afgesloten. Het Amerikaanse leger ontkent dat. Het geweld laait op na de bewering van Donald Trump dat de VS vorige maand meer dan 200 commerciële schepen door de straat van Hormuz hebben doorgelaten. Volgens waarnemers wil Trump zo vooral de wereldprijs van olie laten zakken. Gianni Infantino, de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, heeft voor het eerst gereageerd op de weigering van een Somalische scheidsrechter in de VS, het feit dat Iran niet in de VS mag verblijven en dat Iraanse fans niet welkom zijn. We moeten die keuzes respecteren, zegt Infantino, en hij noemt het zelfs een wonder dat Iran mag deelnemen.
2: I think it has already been successful to bring Iran to play in America. I don't know who would have managed to do that. And of course everyone here believes it's the right thing to do. But you know, again, we don't live on the moon, we live on planet Earth, and you have to deal with different situations. We try to do our best.
1: De VN roepen de VS intussen op om een migratiebeleid rond het WK voetbal te herzien. Het WK begint vanavond met een openingsceremonie en daarna gastland Mexico tegen het Zuid-Afrika van Hugo Broos. Het blijft wel wat onrustig in Mexico. Leerkrachten protesteren opnieuw in de buurt van het WK-stadion. Ze dreigen ook met protesten net voor en tijdens de openingsmatch vanavond. En op minder dan 300 kilometer van het stadion zijn ook 5 politieagenten gedood bij een schietpartij met drugsbendes. 5 andere agenten raakten gewond. We beginnen droog, maar later vandaag meer kans op regen bij een graad of 17. Morgen ook nog eens dat weer. Vanaf het weekend steeds meer zon en steeds zachter.
3: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
4: Denk ramen en deuren.
3: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
4: Vink ramen en deuren in PVC of aluminium. Let's Vink twice.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Michiel Tiron.

Dit zou zomaar geplukt kunnen zijn uit onze week van de jaren 80 en 90. Diana King en Shy Guy uit de 90s. Goedemorgen. Tot 9 uur, de wakkere Waaslander, de enige manier om vrolijk aan die donderdag te beginnen. Dit is Jason Donovan, een Everyday.

Ook de nieuwe platen horen hier voorbij komen. En dit was er zo eentje. Olivia Rodrigo en The Cure. We krijgen regelmatig eens mails en soms zit er wel eens een mailtje tussen met een vraag. Kun je eens een plaatje draaien? Doe hem met veel plezier voor Hendrik uit Lokeren, Lucenzo en Don Omar. Danza Kuduro.

Een Other heette ze, samen met 54 Ultra, een van de nieuwe platen die we hier draaien. En Talk to You. Goedemorgen, zal ik even tot jou praten. Ik ga eens kijken hoe het zit met het weer. De dag begint droog, met zon en wolken. Na de middag stijgt de kans dan weer op bij 17 graden. Morgen eerst nog regen, later komt de zon erdoor bij 19 graden. Zaterdag nog kans op een bui. Zondag wisselend bewolkt en droog. En wordt het zomaar 21 graden. Jesus, He Knows Me, Genesis.

0: Radio Land van Waas, regionieuws.
1: Het OCMW van Sint-Niklaas hervormt zijn systeem van aanvullende financiële steun. De uitkeringen worden met 20% verlaagd en dubbele voordelen zoals gecombineerde kortingen en kansenpassen verdwijnen. Volgens schepen

0: wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland, die al om 5 uur 's ochtends wordt gespeeld, op heel wat plaatsen live te volgen zal zijn. Sommige cafés blijven daarvoor de hele nacht open. Ook in Nieuwkerken maken cafés zich op voor een vroege voetbalochtend met spek en eieren voor de fans. Sint-Niklaas heeft deze week een internationale delegatie ontvangen voor de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan. 9 partners uit 7 Europese landen wisselden 2 dagen lang ervaringen uit rond duurzame mobiliteit en datagedreven beleid. De stad zegt dat de samenwerking met Europese partners nieuwe inzichten oplevert voor een sterker en innovatiever mobiliteitsbeleid. Het nieuwe mobiliteitsplan moet in 2026 klaar zijn en vanaf 2027 van kracht worden. Daarbij staat verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid centraal. Het overleg vond plaats binnen het Europese project Refocus, waaraan ook steden onder meer uit Italië, Griekenland, Zweden, Polen en Litouwen deelnemen. Een nieuwe schakel van de fietsnelweg F41 in Moerbeke is officieel geopend. Het gaat om een traject van ongeveer 1 kilometer over een oude spoorbedding tussen de Terwestvaart en de Statiestraat. Volgens de provincie Oost-Vlaanderen brengt de nieuwe verbinding de fietsnelweg tussen Antwerpen en Zelzaten opnieuw een stap dichterbij. Langs het traject werd geïnvesteerd in veilige kruispunten, verlichting en verkeerslichten voor fietsers. De werken kregen ook een duurzaam karakter. Oude spoorweg steenslag werd hergebruikt als fundering voor het fietspad. Lokeren en de provincie willen zo fietsen aantrekkelijker maken als alternatief voor de wagen.
1: De wakkere Waaslander.

Land van Maas met een boontje voor de hits uit de 80's, 1987. Eddie Money en Ronnie Spector hadden toen een hit te pakken met Take Me Home Tonight. Goedemorgen, donderdag. Vandaag nog even volhouden. Het weekend komt er gestadig aan. Hier is Gustavo Lima.

0: The music sounds great. Land van Waas.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
2: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
3: 'S Ochtends bij het ontbijt.
4: Schatteke, waar is Klaartje?
3: Verstopt in je lunchpakket.
5: Joepie, Klaartje!
3: 'S Avonds in de zetel.
6: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
3: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse Gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

Tranen van Goud van Aaron Blomhaart en Zoe Liveig op Land van Maas. Goedemorgen. Als je een beetje houdt van salsa, heb ik goed nieuws. Donderdag 18 juni organiseert CVO Focus een salsa-initiatie. En dat in de polyvalente zaal aan de Groendreef in Lokeren. Als je iets ouder bent dan 18, dan kan je er naartoe. Vanaf 6:30 begint dat daar. Deelname €12 per persoon. En het aantal plaatsen is beperkt tot 40 deelnemers. Dus als je houdt van salsa, kan er een beetje zwoel aan toe gaan, hè? Pas op, hè. De Dire Straits nu. Dit is The Walk of Life. De wakkere Waaslander nog tot 9:00. Goedemorgen.

The Bee Gees en Paying the Price of Love. Zometeen wordt het hier 9 uur. En dan ben je weer helemaal up-to-date met het nieuws. Met dank aan Toos Met, die het nieuws mag inlezen zometeen. De Classics ochtend tussen 9 en 11 maken nog een heerlijke donderdag van. Dit is Trinity.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het UZ in Leuven pakt uit met een medische wereldprimeur. Het neemt de nieuwe hersenscanner in gebruik die aandoeningen zoals Parkinson, ALS en dementie in een veel vroeger stadium kan opsporen. Het toestel kan uiterst kleine structuren in beeld brengen die op klassieke scanners niet te zien zijn. Het kan ook heel kleine hersentumoren detecteren. Neurochirurgen kunnen zo veel sneller ingrijpen. De NMBS wil meer verloren voorwerpen terugbezorgen aan de eigenaar. De spoorwegmaatschappij gaat daarvoor artificiële intelligentie inzetten. Vorig jaar kwamen bij de NMBS ruim 40.000 verloren voorwerpen binnen. 6 op de 10 daarvan geraakte terug bij de eigenaar. Een nieuwe app moet dat cijfer verhogen. De applicatie scant gevonden voorwerpen en koppelt ze automatisch aan aangiftes van reizigers. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Aanleiding is de mesaanval van maandagavond, waarbij een man zwaar gewond raakte. De dader is een man van 30 uit Soedan met een tijdelijke verblijfsvergunning. Relschoppers bekogelden de politie met stenen en flessen. Die moest het waterkanon inzetten om de gemoederen te bedaren. Eerder deze week werden al huizen en auto's in brand gestoken. Paus Leo XIV heeft gisteren de hoogste toren van de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Dat gebeurde naar aanleiding van de 100ste verjaardag van het overlijden van architect Antonio Gaudí. Daarvoor ging de paus een misviering en een plechtigheid voor. De afgewerkte toren is 172,5 meter hoog. De Red Dragons zijn uitstekend begonnen aan de Nations League. De nationale volleybalmannen versloegen in hun openingswedstrijd vice-wereldkampioen Bulgarije met 3-1. Morgen nemen ze het op tegen thuisland Brazilië. Eerst is het wisselend bewolkt. Na de middag stijgt de kans op buien opnieuw. We halen zo'n 17 graden. Morgen nemen we een regenachtige start. Later laat de zon zich geregeld zien bij maxima rond 19 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Soultracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
6: Soultracks, elke zaterdagavond. 3

reclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu classic hits non-stop.

Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken op maatgemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Radio Land van Waas, regio nieuws.
1: Het OCMW van Sint-Niklaas hervormt zijn systeem van aanvullende financiële steun. De uitkeringen worden met 20% verlaagd en dubbele voordelen, zoals gecombineerde kortingen en kansenpassen, verdwijnen. Volgens schepen Adelheid van Houwermeijer blijft het doel om gezinnen in moeilijkheden te ondersteunen, maar moet werken altijd meer opleveren dan leven van een uitkering. De hervorming komt op een moment dat het OCMW meer aanvragen verwerkt door de beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Daarom investeert de stad ook in extra personeel om de dienstverlening op peil te houden. Meer dan 30 cafés en verenigingen in Sint-Niklaas en de deelgemeente zenden de komende weken de wedstrijden van de Rode Duivels uit. De stad ondersteunt elke deelnemende zaak met een bijdrage van €250. Opvallend is dat ook de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland, die al om 5:00 's ochtends wordt gespeeld, op heel wat plaatsen live te volgen zal zijn. Sommige cafés blijven daarvoor de hele nacht open. Ook in Nieuwkerke maken cafés zich op voor een vroege voetbalochtend met spek en eieren voor de fans. Sint-Niklaas heeft deze week een internationale delegatie ontvangen voor de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan. 9 partners uit 7 Europese landen wisselden 2 dagen lang ervaringen uit rond duurzame mobiliteit en datagedreven beleid. De stad zegt dat de samenwerking met Europese partners nieuwe inzichten oplevert voor een sterker en innovatiever mobiliteitsbeleid. Het nieuwe mobiliteitsplan moet in 2026 klaar zijn en vanaf 2027 van kracht worden. Daarbij staat verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid centraal. Het overleg vond plaats binnen het Europese project Refocus, waaraan ook steden onder meer uit Italië, Griekenland, Zweden, Polen en Litouwen deelnemen. Een nieuwe schakel van de fietssnelweg F41 in Moerbeke is officieel geopend. Het gaat om een traject van ongeveer 1 kilometer over een oude spoorbedding tussen de Ter Westvaart en de Statiestraat. Volgens de provincie Oost-Vlaanderen brengt de nieuwe verbinding de fietssnelweg tussen Antwerpen en Zelzaten opnieuw een stap dichterbij. Langs het traject werd geïnvesteerd in veilige kruispunten, verlichting en verkeerslichten voor fietsers. De werken kregen ook een duurzaam karakter. Oude spoorweg Steenslag werd hergebruikt als fundering voor het fietspad. Lokeren en de provincie willen zo fietsen aantrekkelijker maken als alternatief voor de wagen.
0: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19:00 op Radio Land van Waas.

0: Van donderdag 11 juni tot en met zondag 5 juli, gespreid over 3 weken, zijn er geweldige openluchtshows op het podium van de Casino Kiosk in de Stationsstraat in Sint-Niklaas. Gezelligheid is het codewoord tijdens Great Gigs in the Park. Want voor elke concertavond worden slechts 700 tickets aangeboden. Je vindt alle info op decasino.be. Zaterdag 20 juni is er in Lokeren open deurdag bij de Kunstacademie Terbeuken. Een bruisende plek voor kunst, emotie, verbeelding voor kinderen, jongeren en volwassenen die muziek, beeld en woord willen ontdekken. In de Kunstacademie in de Groendreef 8 is dat van 10 uur tot 15 uur. Toegang is gratis en alle info is te vinden op kunstacademieterbeuken.be. Het centrum van Sint-Niklaas bruist deze zomer. Op zaterdag 27 juni, 18 juli en 22 augustus wordt de Grote Markt een sfeervolle ontmoetingsplek waar je kunt rondkuieren, proeven en genieten. In de Stationsstraat snuister je dan tussen unieke brokantenvondsten en op het Stationsplein vind je een gezellige rommelmarkt. Alle info is te vinden via www.ontdeksintniklaas.be.
1: De Land van Waas.
2: De Land van Waas.
1: Classics Ochtend.
2: Classics Ochtend.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het UZ in Leuven pakt uit met een medische wereldprimeur. Het neemt de nieuwe hersenscanner in gebruik die aandoeningen zoals Parkinson, ALS en dementie in een veel vroeger stadium kan opsporen. Het toestel kan uiterst kleine structuren in beeld brengen die op klassieke scanners niet te zien zijn. Het kan ook heel kleine hersentumoren detecteren. Neurochirurgen kunnen zo veel sneller ingrijpen. De NMBS wil meer verloren voorwerpen terugbezorgen aan de eigenaar. De spoorwegmaatschappij gaat daarvoor artificiële intelligentie inzetten. Vorig jaar kwamen bij de NMBS ruim 40.000 verloren voorwerpen binnen. 6 op de 10 daarvan geraakte terug bij de eigenaar. Een nieuwe app moet dat cijfer verhogen. De applicatie scant gevonden voorwerpen en koppelt ze automatisch aan aangiftes van reizigers. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Aanleiding is de mesaanval van maandagavond, waarbij een man zwaar gewond raakte. De dader is een man van 30 uit Soedan met een tijdelijke verblijfsvergunning. Relschoppers bekogelden de politie met stenen en flessen. Die moest het waterkanon inzetten om de gemoederen te bedaren. Eerder deze week werden al huizen en auto's in brand gestoken. Paus Leo XIV heeft gisteren de hoogste toren van de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Dat gebeurde naar aanleiding van de 100ste verjaardag van het overlijden van architect Antonio Gaudí. Daarvoor ging de paus een misviering en een plechtigheid voor. De afgewerkte toren is 172,5 meter hoog. De Red Dragons zijn uitstekend begonnen aan de Nations League. De nationale volleybalmannen versloegen in hun openingswedstrijd vice-wereldkampioen Bulgarije met 3-1. Morgen nemen ze het op tegen thuisland Brazilië. Eerst is het wisselend bewolkt. Na de middag stijgt de kans op buien opnieuw. We halen zo'n 17 graden. Morgen nemen we een regenachtige start. Later laat de zon zich geregeld zien bij maxima rond 19 graden.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminium schrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren.
4: This is a test of the emergency broadcast system.
5: Herinner je nog die cassettebandjes, The Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Waas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popzangs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Maas.
6: Dat kunnen gewoon niet fruit waren.
7: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
8: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu classic hits non-stop.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse Gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

0: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom van maandag tot vrijdag van 6 tot 7 in After Dinner.
1: Radioland van Maas.
2: Classic hits.
3: Music is my first love. And it will be my last. Slam it!

0: Zorgwaas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Bij S-Styles & More in St.

0: kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Tiles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Tiles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Tiles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puivelderstraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.stylesandmore.be.
1: Bij S-Tiles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

0: Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het UZ in Leuven pakt uit met een medische wereldprimeur. Het neemt de nieuwe hersenscanner in gebruik die aandoeningen zoals Parkinson, ALS en dementie in een veel vroeger stadium kan opsporen. Het toestel kan uiterst kleine structuren in beeld brengen die op klassieke scanners niet te zien zijn. Het kan ook heel kleine hersentumoren detecteren. Neurochirurgen kunnen zo veel sneller ingrijpen. De NMBS wil meer verloren voorwerpen terugbezorgen aan de eigenaar. De spoorwegmaatschappij gaat daarvoor artificiële intelligentie inzetten. Vorig jaar kwamen bij de NMBS ruim 40.000 verloren voorwerpen binnen. 6 op de 10 daarvan geraakte terug bij de eigenaar. Een nieuwe app moet dat cijfer verhogen. De applicatie scant gevonden voorwerpen en koppelt ze automatisch aan aangiftes van reizigers. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Aanleiding is de mesaanval van maandagavond, waarbij een man zwaar gewond raakte. De dader is een man van 30 uit Soedan met een tijdelijke verblijfsvergunning. Relschoppers bekogelden de politie met stenen en flessen. Die moest het waterkanon inzetten om de gemoederen te bedaren. Eerder deze week werden al huizen en auto's in brand gestoken. Paus Leo XIV heeft gisteren de hoogste toren van de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Dat gebeurde naar aanleiding van de 100ste verjaardag van het overlijden van architect Antonio Gaudí. Daarvoor ging de paus een misviering en een plechtigheid voor. De afgewerkte toren is 172,5 meter hoog. De Red Dragons zijn uitstekend begonnen aan de Nations League. De nationale volleybalmannen versloegen in hun openingswedstrijd vice-wereldkampioen Bulgarije met 3-1. Morgen nemen ze het op tegen thuisland Brazilië. Eerst is het wisselend bewolkt, na de middag stijgt de kans op buien opnieuw. We halen zo'n 17 graden. Morgen nemen we een regenachtige start. Later laat de zon zich geregeld zien bij maxima rond 19 graden.
2: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink ramen en deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Ronnie van de Vijver.

Hey, goedemorgen. We zijn donderdag vandaag. Het is de 11e juni en dit was Berre met Thrill of It All. Gisteren zong hij trouwens ook nog op de begrafenis van Margriet Hermans. Ik ben er weer tot vanmiddag 12 uur en we maken het meteen een beetje rustig met Take That. How deep is your love?

geluknummer uit 1988 van Fra Heidt, Play It Cool. En in Lokeren heeft het buurtcomité Leefbaar Everslaar zijn beroepsprocedure tegen de omgevingsvergunning voor de heraanleg van de Everslaarstraat ingetrokken. Daarmee komt er dus eindelijk beweging in een dossier dat de grote wegen- en rioleringswerken in de wijk dreigde te vertragen. Uit een bevraging van het comité blijkt namelijk dat 84% van de bewoners kiest voor een veiligere inrichting van de straat met extra aandacht voor de zwakke weggebruikers. En door dat beroep te laten vallen, krijgt de stad Lokeren nu de ruimte om de plannen bij te sturen. En het stadsbestuur is dus ook bereid

0: This is a test of the emergency broadcast system.
1: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juni draait Radioland van Maas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Maas.
2: Dat kun je gewoon niet verantwoorden.

0: Zoals je zegt, dat is mooie muziek uit de jaren 80. Volgende week is hier de week van de jaren 80 en 90. Hoor je alleen maar die muziek natuurlijk. Dit was OMD met dat hele mooie Made of Orleans. Gisteren was het feest in Lokeren. Wel, het is te zeggen, het had te maken met de Bijaard. Want Lokeren vierde 70 jaar Lokerse Bijaard en ook 25 jaar zomerconcerten. Vandaar dat er gisteren dus een feestelijk jubileumconcert was. En in de zomermaanden zijn er natuurlijk ook weer Bijaardconcerten te beleven in Lokeren. Laat ons gewoon een beetje hopen natuurlijk dat het weer een beetje mee zit. Dat het zonnig is, met andere woorden. Onze lokale agenda na Meteor.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan. Nu zit ik gevangen.

Ook in Lokeren longt de zomer. Je kan je opnieuw inschrijven voor de zomeravondtochten. Zo is er een welzijnswandeling, het oorlogsverleden van Lokeren, de Heirbrug en zijn molens, een beestige fiets.

0: Info is te vinden op de webpagina's van al deze Waase cultuurhuizen. Op zondag 21 juni is er Sip & Paint, Vossenstreken en Meesterwerken. Beleef een unieke creatieve namiddag op het pittoreske pleintje van Daknam Dorp. Je schildert er jouw eigen interpretatie van de sluwe vos Reinaard, terwijl je geniet van een drankje. Dorpsplein van Daknam is dat van 15 uur tot 18 uur. Kostprijs €25, inclusief een welkomstdrankje. Inschrijven doe je via visitlokeren.recreatex.be. En meer info kan je ook bekomen bij Visit Lokeren op 09-235-31-05.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. The Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

The Weeknd met Can't Feel My Face in de radio. En zo dadelijk naar 85 met Bronski Beat en Hit That Perfect Beat. Een nummer dat gaat over energie, dansvloer, euforie en ook het zoeken naar verbinding. En het was ook meteen de start van de nieuwe bezetting, de tweede bezetting van de band, met John Foster als nieuwe zanger. Want Jimmy Somerville, die was toen al vertrokken. Dit zijn ze dus nog eens, Bronski Beat, Hit That Perfect Beat.

Terug naar 85 was dat met Cheryl Lynn en It's Gonna Be Alright. En gisteren opende de provincie Oost-Vlaanderen en de stad Lokeren het vernieuwde traject van de fietssnelweg F41 in Moerbeke. Het gaat om een belangrijke missing link van ongeveer 1 kilometer tussen de Terwestvaart en de Statiestraat. En daarmee komt de realisatie van de F41 tussen Antwerpen en Zelzaten opnieuw een stap dichterbij. Dit was het voor vandaag. Ik heb voor jullie nog Guru Joss met Infinity. Tot morgen.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Antwerpen is opnieuw een voetganger aangereden door een politiecombi. Dat meldt het parket. Het zou gaan om een man. Hij liep naar verluid een hoofdwonde op en raakte ook gewond aan de knie. Het ongeval gebeurde vlakbij een zebrapad. Maar over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. Het is al de derde keer in een jaar tijd dat een politiewagen in Antwerpen een voetganger aanrijdt. In juni vorig jaar kwam daarbij een jongen van 9 om het leven. Minister van Welzijn Genee wil meer mensen uit andere sectoren naar de kinderopvang halen. De Vlaamse regering maakt 30 miljoen euro vrij voor de aanwerving en opleiding van nieuw personeel. De maatregel moet de komende 3 jaar zorgen voor 10.000 extra opvangplaatsen. Er gebeuren meer verkeersongevallen met dronken chauffeurs in ons land tijdens grote voetbaltoernooien. Dat stelt Verkeersveiligheidsinstituut FIAS vast. Het noteerde tijdens het vorige EK voetbal een stijging tot 40% van het aantal ongevallen met gewonden en zelfs dodelijke slachtoffers. In het Oost-Vlaamse Zeelen is een gezinswoning totaal vernield na een zware ontploffing. De explosie vond plaats in de slaapkamer van een tiener. De bewoners raakten niet gewond, maar verkeerden wel in shock. Ze krijgen elders opvang. Het is nog niet duidelijk wat de ontploffing veroorzaakt heeft. Er is een onderzoek geopend. In Afipski, in het zuidwesten van Rusland, heeft het gebrand in een belangrijke olieraffinaderij na een Oekraïense droneaanval. 3 mensen raakten gewond toen er brokstukken terechtkwamen in een woonwijk. Oekraïne nam de olieraffinaderij al meermaals onder vuur. Het land wil zo de brandstofvoorziening van de Russische troepen en de financiering van de oorlog bemoeilijken. Een Amerikaanse aanval op een schip in de Golf van Oman heeft aan 3 Indiase opvarenden het leven gekost. Dat meldt de Indiase overheid. Het land eist uitleg van de Verenigde Staten. Volgens het Amerikaanse leger had het schip een blokkade genegeerd. Er komen meer wolken opzetten en af en toe kan er wat regen vallen. De maxima liggen in de buurt van 17 graden. Ook morgen is het meestal grijs en regenachtig. We halen dan een graad of 18.
2: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaerts partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
2: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
3: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
4: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: This is a test of the emergency broadcast system.
6: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Waas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Waas.
7: Dat kunnen gewoon niet fraat worden.
8: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
9: Soul Tracks. Elke zaterdagavond. 3

0: reclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Toos Smet.
1: Goedemiddag.

De sound van Yazoo. Maar dit is de zangeres solo, Allison. Mooi, hè? Die is trouwens volgende week donderdag gelijk met mij jarig. Ze is wel 1 jaartje jonger dan ik. En wie haar graag nog eens live wil zien, kan dat op 28 september in de AB in Brussel. De voorlaatste middagpauze van deze week bij Land van Waas. Hier is Oscar

Simply Red bij Land van Waas. Ain't that a lot of love? Ja, volgens mij kan er nooit genoeg liefde zijn. Net zoals muziek van eigen bodem, Belgische bands dus, zoals Vaya.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, grijpt in Oost-Vlaanderen ook in jouw buurt op klaartjeskaas.be.
4: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
5: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
6: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

En zo kunnen ze eigenlijk nog tot in het oneindige doorgaan, hè? Die mensen van Funboy 3 en Bananarama. It ain't what you do, it's the way that you do it. En dat is natuurlijk wel waar. Dat geldt ook voor Michiel, die is er zo meteen met ons lokale nieuws. Maar eerst nog Jelly Roll en I'm Good. Hij moedigt ons aan.

0: Radio Land van Waas, regionieuws.
1: Het OCMW van Sint-Niklaas hervormt zijn systeem van aanvullende financiële steun. De uitkeringen worden met 20% verlaagd en dubbele voordelen, zoals gecombineerde kortingen en kansenpassen, verdwijnen. Volgens schepen Adelheid van Houwermeijer blijft het doel om gezinnen in moeilijkheden te ondersteunen, maar moet werken altijd meer opleveren dan leven van een uitkering. De hervorming komt op een moment dat het OCMW meer aanvragen verwerkt door de beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Daarom investeert de stad ook in extra personeel om de dienstverlening op peil te houden. Meer dan 30 cafés en verenigingen in Sint-Niklaas en de deelgemeente zenden de komende weken de wedstrijden van de Rode Duivels uit. De stad ondersteunt elke deelnemende zaak met een bijdrage van €250. Opvallend is dat ook de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland, die al om 5 uur 's ochtends wordt gespeeld, op heel wat plaatsen live te volgen zal zijn. Sommige cafés blijven daarvoor de hele nacht open. Ook in Nieuwkerken maken cafés zich op voor een vroege voetbalochtend met spek en eieren voor de fans. Sint-Niklaas heeft deze week een internationale delegatie ontvangen voor de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan. 9 partners uit 7 Europese landen wisselden 2 dagen lang ervaringen uit rond duurzame mobiliteit en datagedreven beleid. De stad zegt dat de samenwerking met Europese partners nieuwe inzichten oplevert voor een sterker en innovatiever mobiliteitsbeleid. Het nieuwe mobiliteitsplan moet in 2026 klaar zijn en vanaf 2027 van kracht worden. Daarbij staat verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid centraal. Het overleg vond plaats binnen het Europese project Refocus, waaraan ook steden onder meer uit Italië, Griekenland, Zweden, Polen en Litouwen deelnemen. Een nieuwe schakel van de fietsnelweg F41 in Moerbeke is officieel geopend. Het gaat om een traject van ongeveer 1 kilometer over een oude spoorbedding tussen de Ter Westvaart en de Statiestraat. Volgens de provincie Oost-Vlaanderen brengt de nieuwe verbinding de fietsnelweg tussen Antwerpen

0: hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7 in After Dinner.
1: Hier hoor je altijd hits en classics. Radio Land van Baas. Toos Smet, Baaslands beste muziekmix. Radio Land van Waals.

Dynamite van Tayo Cruz. Susanna Hoffs, misschien zegt de naam je niet zo heel veel, maar als je dadelijk haar stem hoort, dan weet je dat het zij is van de

me in, Craig David, bij Land van Waas. Ben jij een fan van schoenen en van mode in het algemeen, dan kan je zaterdag je hartje gaan ophalen in het Industriepark in Sint-Niklaas, want daar is een show, een modeshow van de mode- en schoenstudenten van dit jaar van de academie. En dat wordt echt spectaculair met mooie en speciale schoenen en kleren.

0: Radio Land van Waals. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Minister van Welzijn Genee wil meer mensen uit andere sectoren naar de kinderopvang halen. De Vlaamse regering maakt 30 miljoen euro vrij voor de aanwerving en opleiding van nieuw personeel. De maatregel moet de komende 3 jaar zorgen voor 10.000 extra opvangplaatsen. Er gebeuren meer verkeersongevallen met dronken chauffeurs in ons land tijdens grote voetbaltoernooien. Dat stelt Verkeersveiligheidsinstituut FIAS vast. Het noteerde tijdens het vorige EK voetbal een stijging tot 40% van het aantal ongevallen met gewonden en zelfs dodelijke slachtoffers. In het Oost-Vlaamse Zeelen is een gezinswoning totaal vernield na een zware ontploffing. De explosie vond plaats in de slaapkamer van een tiener. De bewoners raakten niet gewond, maar verkeerden wel in shock. Ze krijgen elders opvang. Het is nog niet duidelijk wat de ontploffing veroorzaakt heeft. Er is een onderzoek geopend. In Afipski, in het zuidwesten van Rusland, heeft het gebrand in een belangrijke olieraffinaderij na een Oekraïense droneaanval. 3 mensen raakten gewond toen er brokstukken terechtkwamen in een woonwijk. Oekraïne nam de olieraffinaderij al meermaals onder vuur. Het land wil zo de brandstofvoorziening van de Russische troepen en de financiering van de oorlog bemoeilijken. Een Amerikaanse aanval op een schip in de Golf van Oman heeft aan 3 Indiase opvarenden het leven gekost. Dat meldt de Indiase overheid. Het land eist uitleg van de Verenigde Staten. Volgens het Amerikaanse leger had het schip een blokkade genegeerd. Er komen meer wolken opzetten en af en toe kan er wat regen vallen. De maxima liggen in de buurt van 17 graden. Ook morgen is het meestal grijs en regenachtig. We halen dan een graad of 18.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
4: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Jeroen Verkruijsen.

0: Lisa Stansfield, All Around the World hier bij Landtaal Waas. Goedemiddag, welkom. Het is iets over één. De stem is wat zwakjes vandaag. Dus ik ga extra veel hits en classics draaien. Als je dat niet erg vindt.
1: We gaan weer samen.

0: Heerlijke, de stem van Whitney Houston. I Wanna Dance With Somebody op deze donderdagmiddag hier bij
1: Landwerk.
0: Goedemiddag, welkom. Ja, het is vandaag een leuke dag voor voetbalfans, maar eigenlijk voor iedereen die houdt van grote evenementen, big, bigger. Met de start van het WK voetbal vanavond begint in Mexico City met de wedstrijd Mexico tegen Zuid-Afrika. Dat is vanavond om 10:00. Daarvoor eerst een grootse, hoop ik toch, een grootse openingsceremonie. Hey!

sparkle in glas. Weet nooit, hè, vanavond bij een eerste aperitiefje om zo'n pre-weekend te vieren. Pre-weekend, zo net niet, net wel. Moet kunnen donderdagavond sparkle van Uit, Wind en Fire. Vrienden, over sparkles gesproken, zijn er sparkles te vinden in de weerkaarten? Druppels, eigenlijk drops, dat wel. Regendrops van vandaag, ja, 17 graden met regen. Morgen ook nog lichte regen, dan bij een graad of 18. En dan komt er weersverbetering aan, jawel. Zaterdag 21 graden met zon en wolken. En zondag zelfs 22 graden. En dat weekend nog zachter.

0: Radio Land van Waas, regionieuws.
1: Het OCMW van Sint-Niklaas hervormt zijn systeem van aanvullende financiële steun. De uitkeringen worden met 20% verlaagd en dubbele voordelen, zoals gecombineerde kortingen en kansenpassen, verdwijnen. Volgens Schepen Adelheid van Houwermeijer blijft het doel om gezinnen in moeilijkheden te ondersteunen, maar moet werken altijd meer opleveren dan leven van een uitkering. De hervorming komt op een moment dat het OCMW meer aanvragen verwerkt door de beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Daarom investeert de stad ook in extra personeel om de dienstverlening op peil te houden. Meer dan 30 cafés en verenigingen in Sint-Niklaas en de deelgemeente zenden de komende weken de wedstrijden van de Rode Duivels uit. De stad ondersteunt elke deelnemende zaak met een bijdrage van €250. Opvallend is dat ook de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland, die al om 5 uur 's ochtends wordt gespeeld, op heel wat plaatsen live te volgen zal zijn. Sommige cafés blijven daarvoor de hele nacht open. Ook in Nieuwkerken maken cafés zich op voor een vroege voetbalochtend met spek en eieren voor de fans. Sint-Niklaas heeft deze week een internationale delegatie ontvangen voor de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan.

0: deelnemen. Een nieuwe schakel van de fietsnelweg F41 in Moerbeke is officieel geopend. Het gaat om een traject van ongeveer 1 kilometer over een oude spoorbedding tussen de Terwestvaart en de Statiestraat. Volgens de provincie Oost-Vlaanderen brengt de nieuwe verbinding de fietsnelweg tussen Antwerpen en Zelzate opnieuw een stap dichterbij. Langs het traject werd geïnvesteerd in veilige kruispunten, verlichting en verkeerslichten voor fietsers. De werken kregen ook een duurzaam karakter. Oude spoorweg steenslag werd hergebruikt als fundering voor het fietspad. Lokeren en de provincie willen zo fietsen aantrekkelijker maken als alternatief voor de wagen.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.
2: Jeroen Verkruijsen.
3: I put my makeup in somebody else's car. We all

0: Fats and Small Feel Good. En zometeen de slimste Waaslander. En deze hier. Oliver Simmons. Met de Looper.
1: This is a test of the emergency broadcast system.
2: Herinner je nog die cassettebandjes? The Walkman. En de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Maas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Maas.
3: Dat kunnen we gewoon niet verantwoorden.

0: Rihanna met Don't Stop the Music bij Land van Waas. Goedemiddag. Het is Waasland Werkt, de soundtrack van je werkmiddag. Geen paniek, die gaat straks gewoon door.
1: De slimste Waaslander.
0: Maar goed, eerst de vraag. Hè. De vraag, de orde van de dag. De slimste Waaslander. Het is een toerismevraag, schuine streep, geschiedenisvraag. Want in welk land is de stad Machu Picchu te vinden? Machu Picchu. Magische, iets wat mysterieuze stad. In welk land? Info@rlvv.be.

0: is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Minister van Welzijn Genet wil meer mensen uit andere sectoren naar de kinderopvang halen. De Vlaamse regering maakt 30 miljoen euro vrij voor de aanwerving en opleiding van nieuw personeel. De maatregel moet de komende 3 jaar zorgen voor 10.000 extra opvangplaatsen. Er gebeuren meer verkeersongevallen met dronken chauffeurs in ons land tijdens grote voetbaltoernooien. Dat stelt Verkeersveiligheidsinstituut FIAS vast. Het noteerde tijdens het vorige EK voetbal een stijging tot 40% van het aantal ongevallen met gewonden en zelfs dodelijke slachtoffers. In het Oost-Vlaamse Zeelen is een gezinswoning totaal vernield na een zware ontploffing. De explosie vond plaats in de slaapkamer van een tiener. De bewoners raakten niet gewond, maar verkeerden wel in shock. Ze krijgen elders opvang. Het is nog niet duidelijk wat de ontploffing veroorzaakt heeft. Er is een onderzoek geopend. In Afipski, in het zuidwesten van Rusland, heeft het gebrand in een belangrijke olieraffinaderij na een Oekraïense droneaanval. 3 mensen raakten gewond toen er brokstukken terechtkwamen in een woonwijk. Oekraïne nam de olieraffinaderij al meermaals onder vuur. Het land wil zo de brandstofvoorziening van de Russische troepen en de financiering van de oorlog bemoeilijken. Een Amerikaanse aanval op een schip in de Golf van Oman heeft aan 3 Indiase opvarenden het leven gekost. Dat meldt de Indiase overheid. Het land eist uitleg van de Verenigde Staten. Volgens het Amerikaanse leger had het schip een blokkade genegeerd. Er komen meer wolken opzetten en af en toe kan er wat regen vallen. De maxima liggen in de buurt van 17 graden. Ook morgen is het meestal grijs en regenachtig. We halen dan een graad of 18.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Jeroen Verkruijsen.

0: binnenkort de gouden zaken voor de Candyman in de tribunes van het WK voetbal dat vanavond start. Candyman van Christina Aguilera, hier bij Landhavaas in Waasland werkt.
1: Oh yeah.
0: Oh yeah. Ja, ik heb wat zwakke stembanden vandaag. Het is een beetje... Enfin, potje honing, schijfje schember en veel thee. En extra begitsdraaien schijnt ook te helpen. Het is in elk geval extra rust. Hier is Prince bij Landhavaas.

Het geluid van de jaren 80, maar dan aan de foute zijde van het spectrum, denk ik dan. En Valley bij Land van Waas. The More I See You bij Waasland werkt. Het is de soundtrack van je werkmiddag. Met alleen de grootste hits en classics. En zometeen ook de vakbondsactie. Het zijn er 5 na elkaar. Door jou gekozen. Ik hou straks vakkundig mijn mond. Omdat ik moet, ofwel mag staken. Eerst Lara Pausini en Strani Amori.

0: This is a test of the emergency broadcast system.
1: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Maas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Maas.
2: Dat kunnen we gewoon niet verantwoorden.

0: We onderbreken de uitzending voor een vakbondsactie.
1: Met Axel Red, Sandra, Camille en Paul McCartney met Michael Jackson. Eerst naar Louis Capaldi bij Land van Waas in Waasland werkt. Someone You Loved.
2: I'm going on during this time. I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away. You're driving me crazy.

0: naïef eind van deze vakbondsactie. En het zou inderdaad naïef zijn om nog te wachten met insturen, want over een paar weken is het zomervakantie. En dan is hier geen enkele vakbondsactie te bespeuren wegens iets anders in de plaats.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
2: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
3: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetzorg.

0: buurtverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: 'S Ochtends bij het ontbijt.
2: Schatteke, waar is Klaartje?
1: Verstopt in je lunchpakket.
3: Joepie, Klaartje!
1: 'S Avonds in de zetel.
4: Help, Klaartje is in de mosterd gevallen.
1: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse Gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
5: Radio Land van Baas.
6: Jeroen Verkruijsen.

0: Kort Robin en Just Around the Corner. Vrienden, we gaan volgende week iets heel leuks doen bij Land van Maas.
1: Maasland werkt.
0: Het is namelijk volgende week de week van de jaren 80 en 90. Vanaf maandagochtend gaan we 7 dagen lang dag en nacht alleen maar hits draaien uit de 80s en de 90s. En ik dacht, ik ga even een suggestie doen, iets leuks. Net binnen de grenzen, namelijk 1999 voor deze Line Malin. Het is Sitting Down Here bij Land van Waas in Waaslandwerkt.

tip voor volgende week voor de jaren 80 en 90 bij Land van Waas. Sitting down here van Lina Malin. Je kan ook wat promo maken met je vrienden en familie. We hebben al kaartjes gedrukt, flyers, bij Van Lijzenbetten in Sint-Niklaas. Maar je kan ook nog wel iets doen, namelijk familie en vrienden warm maken voor de week van de jaren 80 en 90. Volgende week, een week lang bij Land van Waas, vanaf maandag, 7 dagen lang. En pas op, dag en nacht, hè. City.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Een Russische zakenman die vermoedelijk in ons land spioneerde in opdracht van het Kremlin, heeft van de rechtbank in Brussel 4 jaar cel gekregen. Hij smokkelde van hieruit militair materiaal naar Rusland. De Rus deed dat via nepfirma's in Turkije, Kazachstan en Oezbekistan. Met vervalste documenten kon hij ontsnappen aan de Europese sancties tegen Rusland. De zakenman zou ook nog voor de Russische inlichtingendienst gewerkt hebben. Zijn zoon, die in Rusland verblijft, kreeg de zwaarste straf. Hij belandt 6 jaar achter de tralies. In het centrum van Luik zijn al 93 verdachten gearresteerd in de strijd tegen drugshandel. De politie onderschepte in minder dan 2 maanden tijd onder meer ruim 1300 kilogram cannabis, meer dan 900 gram cocaïne en 400 gram heroïne. Agenten namen ook bijna 34.000 euro cash geld en 2 wapens in beslag. Ze zetten hun acties verder en zullen die zelfs nog opvoeren. In Gent is een fietser gewond geraakt nadat hij aangereden werd door een tram. Hij zou niet in levensgevaar zijn. De trambestuurder was in shock. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. Door de aanrijding was het tramverkeer bijna 2 uur lang verstoord. In Groot-Brittannië heeft consumentenwaakhond CMA een onderzoek geopend naar Ryanair. De luchtvaartmaatschappij laat ouders extra betalen als ze naast hun kinderen willen zitten. Volgens de eigen regels van Ryanair is dat nochtans verplicht voor kinderen van 2 tot 11 jaar. De luchtvaartmaatschappij heeft daarvoor een familiestoel, maar rekent ruim 9 euro aan per vlucht. CMA wil nu nagaan of dat wettelijk wel mag. Volgens Ryanair doet het niets verkeerd en is het onderzoek een poging van de regering Stormer om te doen alsof ze bezorgd is om consumenten. Het dubbelspel van het tennistoernooi van Queens in Londen zit er al op voor Serena Williams. Haar dubbelpartner, de Canadese Victoria Mboko, moest net voor de tweede ronde afhaken door een blessure. Daardoor komt ook Williams niet meer in actie. Ze was nog maar net terug van 4 jaar weg geweest. Het is bewolkt en af en toe valt de regen. De temperatuur ligt in de buurt van 17 graden. Morgen verandert er weinig. Het wordt wel een graadje zachter.
2: This is a test of the emergency broadcast system.
3: Herinner je nog die cassettebandjes? The Walkman. En de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Maas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popzangs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Maas.
4: Dat kun je gewoon niet fraat waren.
5: Vink, ramen en deuren. In alle stijlen en kleuren.
6: Vink, de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's think twice.
7: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
8: Soul Tracks, elke zaterdagavond, 3

bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Jeroen Verkruijsen.

0: Mark Bianco, I say yeah yeah. Ja, zeg maar ja tegen een nieuw uur Waasland werkt, want zometeen ja, het antwoord op de vraag in de slimste Waaslander, want ik zeg altijd, wie zoekt, die vindt, zelfs in...
1: De slimste Waaslander.
0: Juist, dat is voor straks over drie hits en classics. Onder andere eerst A Little Time. Dit is Beautiful South, op jouw donderdagmiddag bij Land van Waas.

0: Madonna met Gambler bij Land van Waasa. Gambler, je mag ook altijd een gokje wagen in de slimste Waaslander. Maar uiteraard, als je het weet, dat is net iets veiliger om de titel binnen te slepen elke dag van de slimste Waaslander van de dag.
1: De slimste Waaslander. Het is gebeurd.
0: En de vraag vandaag was, in welk land is de stad Machu Picchu te vinden? Dus dat was toeristisch, een beetje historie. Vooral ook gewoon een goede quizvraag. In welk land ligt de magische stad Machu Picchu? En dan zochten we naar Peru.

Memory bij Lanfavas Menage. Straks trouwens een leuk plaatje. Eerst weerkaarten die ook leuk zijn, maar toch niet zo eigenlijk. Ja. Want er staat regen op vanmiddag. Regen bij 17 graden. Morgen 18 graden, ook met regen. Maar dan wordt het beter en beter. Zaterdag zon met wolken bij 21 graden. En zondag zon met wolken en 22 graden. Heerlijk. Ja, ja. Dit zijn Gordo en René Zonneveld. Met Loco Loco.

Elke dinsdagavond van 7 juli tot en met 18 augustus zakken opnieuw heel wat fijne artiesten af naar het Sint-Niklaas Romein de Vitspark. 7 artiesten mag Sint-Niklaas verwachten deze zomer, waaronder Paul Michiels en ook Ronnie Mossuze. Alle info vind je op www.parkies.be. Van donderdag 11 juni tot en met zondag 5 juli, gespreid over 3 weken, zijn er geweldige openluchtshows op het podium van de Casino Kiosk in de Stationsstraat in Sint-Niklaas. Gezelligheid is het codewoord tijdens Great Gigs in the Park. Want voor elke concertavond worden slechts 700 tickets aangeboden. Je vindt alle info op decasino.be. Zaterdag 20 juni is er in Lokeren open deurdag bij de Kunstacademie Ter Beuken. Een bruisende plek voor kunst, emotie, verbeelding voor kinderen, jongeren en volwassenen die muziek, beeld en woord willen ontdekken. In de Kunstacademie in de Groendreef 8 is dat van 10 uur tot 15 uur. Toegang is gratis en alle info is te vinden op kunstacademieterbeuken.be.

0: him back.
1: Ja, er was iemand die heeft eergisteravond bij Euromillions 175 miljoen euro gewonnen. Wie weet, jouw buurman. Of jezelf. Maar je mag niks vertellen. Of het was ik. En ik kon toch werken, kijk. 174 miljoen euro. Men zegt soms, geld maakt niet gelukkig, maar als ik het zou winnen... Ik twijfel,

Metallica Band. Oops, Upside Your Head hier bij Land van Waas. Straks trouwens de achtertuin van de Waaslander met Michiel. Ik laat je met Chai, Love and Understanding.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Een Russische zakenman die vermoedelijk in ons land spioneerde in opdracht van het Kremlin heeft van de rechtbank in Brussel 4 jaar cel gekregen. Hij smokkelde van hieruit militair materiaal naar Rusland. De Rus deed dat via nepfirma's in Turkije, Kazachstan en Oezbekistan. Met vervalste documenten kon hij ontsnappen aan de Europese sancties tegen Rusland. De zakenman zou ook nog voor de Russische inlichtingendienst gewerkt hebben. Zijn zoon, die in Rusland verblijft, kreeg de zwaarste straf. Hij belandt 6 jaar achter de tralies. In het centrum van Luik zijn al 93 verdachten gearresteerd in de strijd tegen drugshandel. De politie onderschepte in minder dan 2 maanden tijd onder meer ruim 1300 kilogram cannabis, meer dan 900 gram cocaïne en 400 gram heroïne. Agenten namen ook bijna 34.000 euro cash geld en 2 wapens in beslag. Ze zetten hun acties verder en zullen die zelfs nog opvoeren. In Gent is een fietser gewond geraakt nadat hij aangereden werd door een tram. Hij zou niet in levensgevaar zijn. De trambestuurder was in shock. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. Door de aanrijding was het tramverkeer bijna 2 uur lang verstoord. In Groot-Brittannië heeft consumentenwaakhond CMA een onderzoek geopend naar Ryanair. De luchtvaartmaatschappij laat ouders extra betalen als ze naast hun kinderen willen zitten. Volgens de eigen regels van Ryanair is dat nochtans verplicht voor kinderen van 2 tot 11 jaar. De luchtvaartmaatschappij heeft daarvoor een familiestoel, maar rekent ruim 9 euro aan per vlucht. CMA wil nu nagaan of dat wettelijk wel mag. Volgens Ryanair doet het niets verkeerd en is het onderzoek een poging van de regering Stormer om te doen alsof ze bezorgd is om consumenten. Het dubbelspel van het tennistoernooi van Queen's in Londen zit er al op voor Serena Williams. Haar dubbelpartner, de Canadese Victoria Mboko, moest net voor de tweede ronde afhaken door een blessure. Daardoor komt ook Williams niet meer in actie. Ze was nog maar net terug van 4 jaar weg geweest. Het is bewolkt en af en toe valt er regen. De temperatuur ligt in de buurt van 17 graden. Morgen verandert er weinig. Het wordt wel een graadje zachter.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar doorgenieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren. Twice.
4: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Michiel Tiron.

Take That en Lulu. Heeft er soms iemand een vuurtje voor me? Relight my fire. Op deze donderdagnamiddag. Het is weer heel tijd voor een nieuwe aflevering van de Achtertuin van de Waaslander. Tot 6 uur met heel wat leuke hits die je richting uitkomen. Reggie en Laura Tessori bijvoorbeeld met The Bound to Be. En eerst deze uit 1980. Het is Billy Ocean. Dit is Stay the Night.

Wat een heerlijke mooie plaat van China Crisis. Dat was Wishful Thinking en daarmee zaten we in de jaren 80. Meer bepaald in 1984. Maandag beginnen we eraan. De week van de jaren 80 en 90 hier op Radioland van Maas. En dit zijn Mama Sjasje. Het is over.

0: This is a test of the emergency broadcast system.
1: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Maas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Maas.
2: Dat kunnen gewoon niet fruit worden.
3: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

altijd in beweging blijven, dat is de bedoeling. Dat waren Five, een van die grote boysbands uit de jaren 90. En we zullen ze ongetwijfeld nog wel eens tegenkomen in onze week van de jaren 80 en 90. Maandag beginnen we eraan, maken er maar wat reclame rond en vooral ook luisteren. 24 uur op 24, de grootste hits uit de 90s en ook uit de 80s. Zoals Tears for Fears en Change.

0: Radio Land van Waas, regionieuws.
1: Het OCMW van Sint-Niklaas hervormt zijn systeem van aanvullende financiële steun. De uitkeringen worden met 20% verlaagd en dubbele voordelen, zoals gecombineerde kortingen en kansenpassen, verdwijnen. Volgens schepen Adelheid van Houwermeijer blijft het doel om gezinnen in moeilijkheden te ondersteunen, maar moet werken altijd meer opleveren dan leven van een uitkering. De hervorming komt op een moment dat het OCMW meer aanvragen verwerkt door de beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Daarom investeert de stad ook in extra personeel om de dienstverlening op peil te houden. Meer dan 30 cafés en verenigingen in Sint-Niklaas en de deelgemeente zenden de komende weken de wedstrijden van de Rode Duivels uit. De stad ondersteunt elke deelnemende zaak met een bijdrage van €250. Opvallend is dat ook de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland, die al om 5:00 's ochtends wordt gespeeld, op heel wat plaatsen live te volgen zal zijn. Sommige cafés blijven daarvoor de hele nacht open. Ook in Nieuwkerken maken cafés zich op voor een vroege voetbalochtend met spek en eieren voor de fans. Sint-Niklaas heeft deze week een internationale delegatie ontvangen voor de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan. 9 partners uit 7 Europese landen wisselden 2 dagen lang ervaringen uit rond duurzame mobiliteit en datagedreven beleid. De stad zegt dat de samenwerking met Europese partners nieuwe inzichten oplevert voor een sterker en innovatiever mobiliteitsbeleid. Het nieuwe mobiliteitsplan moet in 2026 klaar zijn en vanaf 2027 van kracht worden. Daarbij staat verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid centraal. Het overleg vond plaats binnen het Europese project Refocus, waaraan ook steden onder meer uit Italië, Griekenland, Zweden, Polen en Litouwen deelnemen. Een nieuwe schakel van de fietssnelweg F41 in Moerbeke is officieel geopend. Het gaat om een traject van ongeveer 1 kilometer over een oude spoorbedding tussen de Terwestvaart en de Statiestraat. Volgens de provincie Oost-Vlaanderen brengt de nieuwe verbinding de fietssnelweg tussen Antwerpen en Zelzaten opnieuw een stap dichterbij. Langs het traject werd geïnvesteerd in veilige kruispunten, verlichting en verkeerslichten voor fietsers. De werken kregen ook een duurzaam karakter. Oude spoorweg steenslag werd hergebruikt als fundering voor het fietspad. Lokeren en de provincie willen zo fietsen aantrekkelijker maken als alternatief voor de wagen.
0: Laat je mee.

It's a Shame van de Spinners, met het schaamrood op de wangen. Het zou kunnen dat je ze binnenkort ziet rijden, de zelfrijdende auto's van Tesla. De Vlaamse regering heeft goedgekeurd dat die auto's mogen rijden op Vlaamse wegen. Maar er zit natuurlijk altijd wel iemand achter het stuur, maar die hoeft zelf niet te rijden. Die auto doet dat helemaal voor jou. Zelfs op rotondes neemt hij vlot de rotonde. Het wil niet zeggen dat je op je smartphone mag zitten als de auto zelf rijdt. Nee, je moet in allen tijden kunnen ingrijpen en het stuur kunnen grijpen.

0: Het lijkt me wel leuk, zo'n zelfrijdende Tesla binnenkort. Maar ik vraag me soms af, met al die technologie, als er daar één iemand in die Tesla-fabriek op het verkeerde knopje drukt, dan zouden al die auto's wel eens kunnen stilvallen, denk ik. Dit was Pharrell Williams en Gust of Wind.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
0: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

Donderdagmiddag, Tina Turner klonk door de speakers van je radio. I don't wanna lose you. Olivia Rodrigo heeft een nieuwe plaat met de niet mis te verstaande titel Drop Dead. Iets wat we jou niet gaan toewensen natuurlijk. Hier is Christopher Cross in de achtertuin van de Waaslanders. Arthur Steen, the best that you can do.

0: van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Een Russische zakenman die vermoedelijk in ons land spioneerde in opdracht van het Kremlin, heeft van de rechtbank in Brussel 4 jaar cel gekregen. Hij smokkelde van hieruit militair materiaal naar Rusland. De Rus deed dat via nepfirma's in Turkije, Kazachstan en Oezbekistan. Met vervalste documenten kon hij ontsnappen aan de Europese sancties tegen Rusland. De zakenman zou ook nog voor de Russische inlichtingendienst gewerkt hebben. Zijn zoon, die in Rusland verblijft, kreeg de zwaarste straf. Hij belandt 6 jaar achter de tralies. In het centrum van Luik zijn al 93 verdachten gearresteerd in de strijd tegen drugshandel. De politie onderschepte in minder dan 2 maanden tijd onder meer ruim 1300 kilogram cannabis, meer dan 900 gram cocaïne en 400 gram heroïne. Agenten namen ook bijna 34.000 euro cash geld en 2 wapens in beslag. Ze zetten hun acties verder en zullen die zelfs nog opvoeren. In Gent is een fietser gewond geraakt nadat hij aangereden werd door een tram. Hij zou niet in levensgevaar zijn. De trambestuurder was in shock. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. Door de aanrijding was het tramverkeer bijna 2 uur lang verstoord. In Groot-Brittannië heeft consumentenwaakhond CMA een onderzoek geopend naar Ryanair. De luchtvaartmaatschappij laat ouders extra betalen als ze naast hun kinderen willen zitten. Volgens de eigen regels van Ryanair is dat nochtans verplicht voor kinderen van 2 tot 11 jaar. De luchtvaartmaatschappij heeft daarvoor een familiestoel, maar rekent ruim 9 euro aan per vlucht. CMA wil nu nagaan of dat wettelijk wel mag. Volgens Ryanair doet het niets verkeerd en is het onderzoek een poging van de regering Stormer om te doen alsof ze bezorgd is om consumenten. Het dubbelspel van het tennistoernooi van Queen's in Londen zit er al op voor Serena Williams. Haar dubbelpartner, de Canadese Victoria Mboko, moest net voor de tweede ronde afhaken door een blessure. Daardoor komt ook Williams niet meer in actie. Ze was nog maar net terug van 4 jaar weg geweest. Het is bewolkt en af en toe valt de regen. De temperatuur ligt in de buurt van 17 graden. Morgen verandert er weinig. Het wordt wel een graadje zachter.

0: de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
1: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
2: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Michiel Tiron. Ja,

vrolijke deuntjes van Shack Attack. Eerlijk zeggen, toch wel een van mijn favoriete groepen. Gewoon omdat je er zo goed gezind van wordt. Shack Attack en The City Rhythm. Je zit misschien in het ritme van de dag en in het ritme van je stad. Als je ergens in het Waasland aan het rondtoeren bent met de muziek op Radioland van Waas, dat vinden wij bijzonder leuk. Dit is de achtertuin van de Waaslander. Een hele goede namiddag. Met Britney Spears natuurlijk. Born to make you happy.

Jennifer Lopez en David Guetta. Save Me Tonight hier op Land van Maas. Een hele goede namiddag. Fijn dat je luistert. Ik heb zo meteen Dua Lipa, Be The One en Yazoo met Situation uit 82. Wat een hit. Maar eerst Bucks Fizz.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

In de jaren 80 werd er duchtig gebruik gemaakt van synthesizers. En ook Yazoo deed dat. En als je houdt van dit soort van muziek, maandag luisteren naar de week van de jaren 80 en 90. Wat een situatie, zeg.

Max en Andy Grammer, The Thing I Love. Blik op de weerkaart. Het kan regenen vanavond. Morgen 17 graden. Grijs en soms lichte regen. Zaterdag eerst nog wolken. Later meer zon bij 20 graden. Zondag wisselen bewolkt. Meestal droog. En een graad of 19.

0: Radio Land van Waas, regionieuws.
1: Het OCMW van Sint-Niklaas hervormt zijn systeem van aanvullende financiële steun. De uitkeringen worden met 20% verlaagd en dubbele voordelen, zoals gecombineerde kortingen en kansenpassen, verdwijnen. Volgens schepen Adelheid van Houwermeijer blijft het doel om gezinnen in moeilijkheden te ondersteunen, maar moet werken altijd meer opleveren dan leven van een uitkering. De hervorming komt op een moment dat het OCMW meer aanvragen verwerkt door de beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Daarom investeert de stad ook in extra personeel om de dienstverlening op peil te houden. Meer dan 30 cafés en verenigingen in Sint-Niklaas en de deelgemeente zenden de komende weken de wedstrijden van de Rode Duivels uit. De stad ondersteunt elke deelnemende zaak met een bijdrage van €250. Opvallend is dat ook de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland, die al om 5:00 's ochtends wordt gespeeld, op heel wat plaatsen live te volgen zal zijn. Sommige cafés blijven daarvoor de hele nacht open. Ook in Nieuwkerken maken cafés zich op voor een vroege voetbalochtend met spek en eieren voor de fans. Sint-Niklaas heeft deze week een internationale delegatie ontvangen voor de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan. 9 partners uit 7 Europese landen wisselden 2 dagen lang ervaringen uit rond duurzame mobiliteit en datagedreven beleid. De stad zegt dat de samenwerking met Europese partners nieuwe inzichten oplevert voor een sterker en innovatiever mobiliteitsbeleid. Het nieuwe mobiliteitsplan moet in 2026 klaar zijn en vanaf 2027 van kracht worden. Daarbij staat verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid centraal. Het overleg vond plaats binnen het Europese project Refocus, waaraan ook steden onder meer uit Italië, Griekenland, Zweden, Polen en Litouwen deelnemen. Een nieuwe schakel van de fietsnelweg F41 in Moerbeke is officieel geopend. Het gaat om een traject van ongeveer 1 kilometer over een oude spoorbedding tussen de Terwestvaart en de Statiestraat. Volgens de provincie Oost-Vlaanderen brengt de nieuwe verbinding de fietsnelweg tussen Antwerpen en Zelzaten opnieuw een stap dichterbij. Langs het traject werd geïnvesteerd in veilige kruispunten, verlichting en verkeerslichten voor fietsers. De werken kregen ook een duurzaam karakter. Oude spoorweg steenslag werd hergebruikt als fundering voor het fietspad. Lokeren en de provincie willen zo fietsen aantrekkelijker maken als alternatief voor de wagen.
2: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom van maandag tot vrijdag van 6 tot 7 in After Dinner.

0: This is a test of the emergency broadcast system.
1: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Maas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Maas.
2: Dat kun je gewoon niet verantwoorden.

0: Het centrum van Sint-Niklaas bruist deze zomer. Op zaterdag 27 juni, 18 juli en 22 augustus wordt de Grote Markt een sfeervolle ontmoetingsplek waar je kunt rondkuieren, proeven en genieten. In de Stationsstraat snuister je dan tussen unieke brokante vondsten en op het Stationsplein vind je een gezellige rommelmarkt. Alle info is te vinden via www.ontdeksintniklaas.be. Ook in Lokeren longt de zomer. Je kan je opnieuw inschrijven voor de zomeravondtochten. Zo is er een welzijnswandeling, het oorlogsverleden van Lokeren, de Heirbrug en zijn molens, een beestige fietstocht en achter de schermen van de Lokerse feestweek. Inschrijven dat kan je doen via visitlokeren.recreatex.be of bij Visit Lokeren op de Markt 15. Meer info op 09-235-31-05. Op zaterdag 13 juni is er de gezamenlijke start van de ticketverkoop van de Waasse cultuurhuizen Bever en Zwijndrecht Lokeren, Sint-Gilles Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster voor het podiumseizoen 2026-2027. En ze nodigen je met de Waasse burenbonus ook nog uit om over het muurtje te kijken naar het programma van de andere Waasse cultuurcentra. Alle info is te vinden op de webpagina's van al deze Waasse cultuurhuizen.
1: Land van Waas. The music sounds great.

11 juni vandaag, de start van het WK voetbal. En vanavond de eerste wedstrijd, Mexico-Zuid-Afrika. En Zuid-Afrika was het land waar een aantal jaren geleden het WK voetbal doorging. Toen werd een liedje gemaakt door Shakira, dat heette Waka Waka. En deze keer doet ze het opnieuw voor het WK voetbal. Het themalied heet Die Die, samen met Burna Boy.

Frankie Valli en Grease uit de gelijknamige film over het vet in je haar, met andere woorden, de gel, hè, die ze toen in hun haar smeerden in de jaren 70. Hier is Marshmallow.

Maandag beginnen we eraan, de week van de jaren 80 en 90. Dag en nacht, 7 dagen lang. Alleen maar hits uit de jaren 80 en 90. En niet alleen de grootste hits. Een ruime blik in onze muziekgeschiedenis van de jaren 80 en 90. En dit is alvast een voorsmaakje, hoe wij het zien. Niet alleen I'm Every Woman and I Feel For You, maar ook This Is My Night. Dit is Chaka Khan.

Chaka Khan en This Is My Night. Zometeen om 6 uur nieuws en weer uit de mond van Toosmet. Kijk eens aan. Je mag vanavond hier het nieuws nog komen lezen op de radio. Maar druk bezetten, madame hoor. Maak er nog een fijne donderdag van. Veel plezier met After Dinner en met de Kroener Factory vanavond om 7 uur.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Bij een zwaar verkeersongeval in de Nederlandse provincie Zeeland zijn 3 doden gevallen, onder hen ook 2 kinderen. Ze waren op schoolkamp toen een auto de groep van 14 fietsers aanreed. Nog 4 kinderen zijn er erg aan toe. De slachtoffers zijn naar ziekenhuizen gebracht in Nederland en bij ons, onder meer in Gent en Antwerpen. De politie heeft iemand aangehouden, maar het is niet duidelijk of dat de bestuurder is. Brussel verbiedt deelsteps vanaf volgend jaar. Het aantal ongevallen neemt toe. Vorig jaar waren er bijna 700 gewonden. Maar daders gebruiken ze ook bij misdaden, zegt de Brusselse regering. En omdat ze overal rondslingeren, zijn ze ook overlast voor andere weggebruikers. De contracten met de huidige aanbieders van deelsteps lopen eind dit jaar af. En er komen geen nieuwe contracten meer bij. De lijn gaat 86 geleden elektrische bussen, die sinds vorige maand aan de kant stonden, vanaf morgen weer gebruiken. De lijn zet die bussen in over heel Vlaanderen, maar er bleek een technisch probleem. Ze uit het rittenschema halen gebeurde niet zomaar, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder.
2: Het heeft natuurlijk te maken met nieuwe technologie, waar dat we geen enkel risico mee willen nemen. Vandaar wordt dat heel intensief opgevolgd. En voor elk defect wordt er ook wel bij de constructeur aan de alarmbel getrokken.
1: De constructeur heeft de bussen nu onderzocht en geeft groen licht. Amerikaans president Trump dreigt met zware aanvallen op Iran de komende uren. Dat schrijft hij op zijn sociale media. De VS zullen Iran heel hard treffen, schrijft hij. Trump wil ook het eiland Karg innemen. Dat is belangrijk voor de Iraanse economie, want langs daar passeert alle olie en gas die het land uitvoert. En Wout van Aert heeft de 5e rit gewonnen in de ronde van Auvergne-Rhône-Alpes. Hij was de snelste in de sprint. Het is voor Van Aert zijn 2e zege dit seizoen. Alex Boudin leidt in het klassement. Het regent geregeld, ook vanavond en vannacht. De minima zakken naar een graad of 15. Ook morgen is het grijs met af en toe een bui en 18 graden. In het weekend stilaan meer zon en zachter.
0: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg. Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Johan Waterschoot.

zie het plaatje helemaal voor me. We liggen aan het strand van Copacabana. In 78 klonk het zo. Met Barry Manilow. Wat een gigant van een hit. Wel, die hoor je volgende week ook. Allemaal hè, uit de jaren 80 en 90. Only 80s en 90s bij Radioland van Waas. Een hele week lang. Dat wordt snoepen. Dit komt uit 1980. Fischer Z, So Long, Welcome in After Dinner.

0: leuk staaltje van hip-hop, deze Usher uit de laat 90s, You Make Me Wanna. One Hit Wonder, gevonden bij Azotto en San Salvador.
1: After Dinner, One Hit Wonder.

0: in Latijns-Amerika, San Salvador. Het was vroeger in de jaren 70. Geen plaats om rond te lopen. Veel te gevaarlijk, ja, met die regimes. Maar Azotto, Italiaans discogroepje, vond het toch wel nodig om daar een hit over te maken. Leuk hoor. Dadelijk duo van een artiest. Ik heb voor die wereldformatie Boston gekozen. Heb je die mannen hun platenhoezen gezien in de jaren 70? Fantastisch toch? Zoals een ruimteschip, een gitaar. Oh, ik zie het plaatje al terug voor me. Uit 77, More Than a Feeling uit de 80s, Amanda. Boston komt eraan.
1: This is a test of the emergency broadcast system.
2: Herinner je nog die cassettebandjes, The Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juni draait Radioland van Maas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popzangs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Maas.
3: Dat kun je gewoon niet vreemd waren.
4: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
5: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
6: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
7: After Dinner met Johan Waterschoot. Duo van artiest.

0: Meerstemmig en gepolijste gitaren, dat was de brand, het handelsmerk van Boston. En ze kwamen ook uit Boston. More Than a Feeling uit 77. En daarvoor die Amanda. Wat mooi. Eagle Eye Cherry, die gaat ons nog wat bewaren. Safe Tonight.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory. A trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.
2: Radio Land van Waas.
3: De nummer 1 in hits en classics. Dit is Radio Land van Waas.
4: Een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner.

0: Eli Cherry op deze donderdagavond in After Dinner. Safe Tonight doen we zeker. De leukste hit spelen we hier, terwijl we gezellig samen aan tafel zijn. Is overlopen hoe de dag is geweest. Was het een beetje een leuke dag of stressvolle dag? Misschien moet je het nu wel allemaal vergeten met die zalige muziek uit de tijd van onze. Volgende week, weet je het, hè, spelen we Only 80s and 90s. Deze zou er ook uit kunnen komen uit 85, Dire Straits, So Far Away.
1: Here I am.

0: zit het eigenlijk met Dire Straits? Komt er nog een reunie? Ach, dat blijft de vraag die de fans al jaren stellen. De laatste weken waren er opnieuw berichten die speculaties veroorzaakten. Maar er is geen echte officiële Dire Straits reunie aangekondigd hoor. Knopfler blijft vooral actief onder zijn eigen naam en speelt tijdens solo-optredens regelmatig Dire Straits klassiekers. En we doen dat hier ook op de radio. Straks mogen weer drie grote artiesten de muzikale mixer in. We gaan bij Love Ballads houden. R.E.M. en Everybody Hurts. De Lifeline, die moet je volgen bij Spandau Ballet. En de derde die de mix in gaat, Alan Parsons Project. Don't Answer Me.
1: 'S Ochtends bij het ontbijt.
2: Schatteke, waar is Klaartje?
1: Verstopt in je lunchpakket.
3: Joepie, Klaartje!
1: 'S Avonds in de zetel.
4: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen.
1: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
5: After Dinner met Johan Waterschoot. 3 in de mix. 3 in de mix.

0: Dit is echt luistermuziek, hè? Echt iets voor op de radio. Alan Parsons en zijn project uit 84 met Don't Answer Me. Ja, ik heb toch geen vraag gesteld. Gewoon genieten, dat is hier aan de orde in After Dinner. Maar we gaan naar het einde toe van het programma. Nu met Chesney Hawkes, The One and Only.
1: Hier hoor je altijd hits en classics.

0: Echt iets dat je een goed gevoel meegeeft. Chesney Hawkes, the one and only. Mijn lieve vrienden hier van de radio, we gaan stilaan de tafel beginnen opruimen. Want zo dadelijk opent de Crooner Factory met Serge van Brakel. Heel wat mooie crooners van toen en af en toe een beetje van nu. Genieten maar bij hem. Zo dadelijk. Lisa Boré, die wil er even uitbreken. Kan ze niet tegen. Break it out.
1: Een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner.

0: is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Bij een zwaar verkeersongeval in de Nederlandse provincie Zeeland zijn 3 doden gevallen, onder hen ook 2 kinderen. Ze waren op schoolkamp toen een auto de groep van 14 fietsers aanreed. Nog 4 kinderen zijn er erg aan toe. De slachtoffers zijn naar ziekenhuizen gebracht in Nederland en bij ons, onder meer in Gent en Antwerpen. De politie heeft iemand aangehouden, maar het is niet duidelijk of dat de bestuurder is. Brussel verbiedt deelsteps vanaf volgend jaar. Het aantal ongevallen neemt toe. Vorig jaar waren er bijna 700 gewonden. Maar daders gebruiken ze ook bij misdaden, zegt de Brusselse regering. En omdat ze overal rondslingeren, zijn ze ook overlast voor andere weggebruikers. De contracten met de huidige aanbieders van deelsteps lopen eind dit jaar af. En er komen geen nieuwe contracten meer bij. De lijn gaat 86 geleden elektrische bussen, die sinds vorige maand aan de kant stonden, vanaf morgen weer gebruiken. De lijn zet die bussen in over heel Vlaanderen, maar er bleek een technisch probleem. Ze uit het rittenschema halen gebeurde niet zomaar, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder.
2: Het heeft natuurlijk te maken met nieuwe technologie, waar dat we geen enkel risico mee willen nemen. Vandaar wordt dat heel intensief opgevolgd. En voor elk defect wordt er ook wel bij de constructeur aan de alarmbel getrokken.
1: De constructeur heeft de bussen nu onderzocht en geeft groen licht. Amerikaans president Trump dreigt met zware aanvallen op Iran de komende uren. Dat schrijft hij op zijn sociale media. De VS zullen Iran heel hard treffen, schrijft hij. Trump wil ook het eiland Karg innemen. Dat is belangrijk voor de Iraanse economie, want langs daar passeert alle olie en gas die het land uitvoert. En Wout van Aert heeft de 5e rit gewonnen in de ronde van Auvergne-Rhône-Alpes. Hij was de snelste in de sprint. Het is voor Van Aert zijn 2e zege dit seizoen. Alex Boudin leidt in het klassement. Het regent geregeld, ook vanavond en vannacht. De minima zakken naar een graad of 15. Ook morgen is het grijs met af en toe een bui en 18 graden. In het weekend stilaan meer zon en zachter.
3: This is a test of the emergency broadcast system.
4: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Maas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Maas.
5: Dat kunnen gewoon niet fruit worden.
6: Een bouwplan? Daar houden we van.
7: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
6: Strak modern of landelijk klassiek?
7: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
6: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
7: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
8: Vink, ramen en deuren.
7: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
8: Let's think twice.
9: Soultracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
10: Soultracks, elke zaterdagavond.

0: radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix, met nu Serge van Brakel.
1: Op donderdagavond swingt het als de pest en vergeet je al de rest. Dit is de Crooner Factory op Radio Land van Waals.
2: Welkom allemaal in de Crooner Factory op deze donderdagavond. U weet het, we nemen u mee in een trip down memory lane gedurende 1 uur. Met vanavond speciale aandacht voor Richard Marx. Die heeft een nieuwe plaat, die heet After Hours en daar draaien we 2 tracks uit. Verder is er nog muziek van eigen bodem van Danny Klein. We hebben Louis Armstrong, de Pupinus Sisters, die komen ook langs. En meteen ook een woord van dank aan de samensteller van dit programma vanavond. En dat is Jan de Mol. En beginnen doen we met Lou Rawls. Goedenavond. Wow.

0: De Sweetest Sounds, die kregen we van crooner Andy Williams. En Bootje Varen deden we met Betty Midler in gezelschap van Barry Manilow. En het Slowboat to China. En dit is The Voice.
1: If you turn me down once more, I'll join the fray.

Het Franse Vreemdelingenlegioen stond destijds in de popcultuur bekend als de plek waar mannen naartoe vluchten om hun gebroken hart te vergeten en hun verleden uit te wissen. En daar ging deze song over van Frank Sinatra, begeleid door Nelson Riddle. En dit is Matt Belsante en It's Only a Paper Moon.

Ik had het daarnet al gezegd, Richard Marx die heeft een nieuw album. De man die kennen we nog van Right Here Waiting, een wereldhit uit 1989. Maar die heeft nu een album en die noemt After Hours. En daarmee gooit Richard Marx het roer compleet om. Geen popsongs dit keer, maar pure nostalgie. Marx trok de studio in met een 24-koppig live orkest om 13 waanzinnige jazztracks op te nemen. Helemaal live ingezongen ook, zonder digitale trucjes, net zoals Frank Sinatra dat vroeger deed. De plaat is een mix van eigen nieuwe songs en tijdloze klassiekers met geweldige gastoptredens van onder andere Rod Stewart en Kenny G. En dit is een van de absolute pareltjes op dit album, de gloednieuwe uitvoering van een mooie romantische song. The Way You Look Tonight, dit keer dus van Richard Marx.

dus en vanaf nu te koop op de gebruikelijke kanalen After Hours, zo heet het album. En je hoorde Richard Marx. En die komt straks in het staartje van dit programma nog eens terug. De Castro Sisters die komen er zo meteen aan met Mañana is Soon Enough for Me. Peggy Lee die brengt haar Alley Cat Song. Maar eerst gaan we luisteren naar Michael Bublé en Don't Blame It On Me. I don't blame it.

0: De Castro Sisters zijn waar immens populair in Latijns-Amerika en waren dan ook de Cubaanse versie van de bekende Andrew Sisters uit de jaren 40 en 50. Goed voor vrolijke zang en humor op het podium. Mañana is soon enough for me was dat. Tijd nu voor de Evergreen van de week en die hebben we speciaal in een Kroner Factory jasje gestoken. Hier is Sir Cliff Richard en Living Doll.
1: De Evergreen van de week.

Je zou hem de Maurice Chevalier van de UK kunnen noemen, deze Frankie Vaughan, die heel vaak optrad met een strohoed en wandelstok. En naast zijn zangcarrière speelde hij ook in verschillende films en televisieprogramma's. One was dat. Ik wil ook nog even meegeven dat er volgende week geen Groener Factor is, omdat het hier dan de week van 80-90 is bij Radio Land van Maas. En hier is Louis Armstrong en The Sunshine of Love. Wow.

De Manhattan Transfer die brachten A Tisket, A Tasket, het allereerste nummer dat Ella Fitzgerald op plaats zette destijds. En dit waren de Five Aces en Bring Me Sunshine.

Het verhaal van Mike the Knife kreeg u dit keer van de Pasadena Roof Orchestra samen met de Pupini Sisters. Een popcorndeuntje komt eraan met Dionne Maxwell en Green Eyes, een echte klassieker. En dit zijn de Flamingos. And I only have eyes for you.

0: You're taking quite a chance. Perhaps you'll find romance. Would you care to dance?
1: Nat King Cole was dat nog met Something Makes Me Want to Dance With You. Het programma The Crooner Factory voor vanavond zit er zo goed als op. Volgende week zijn we er dus uitzonderlijk niet. En de week daarop is het de laatste van het seizoen. Nog een woord van dank aan de samensteller van vanavond. Dat is Jan de Mol. En zoals beloofd eindigen we met nog een track uit die nieuwe album van Richard Marx. After Hours, zo noemt het album. En geniet even mee van zijn versie van Fly Me to the Moon. Tot binnen 2 weken. Fly.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Bij een zwaar verkeersongeval in de Nederlandse provincie Zeeland zijn 3 doden gevallen, onder hen ook 2 kinderen. Ze waren op schoolkamp toen een auto de groep van 14 fietsers aanreed. Nog 4 kinderen zijn er erg aan toe. De slachtoffers zijn naar ziekenhuizen gebracht in Nederland en bij ons, onder meer in Gent en Antwerpen. De politie heeft iemand aangehouden, maar het is niet duidelijk of dat de bestuurder is. Brussel verbiedt deelsteps vanaf volgend jaar. Het aantal ongevallen neemt toe. Vorig jaar waren er bijna 700 gewonden. Maar daders gebruiken ze ook bij misdaden, zegt de Brusselse regering. En omdat ze overal rondslingeren, zijn ze ook overlast voor andere weggebruikers. De contracten met de huidige aanbieders van deelsteps lopen eind dit jaar af. En er komen geen nieuwe contracten meer bij. De lijn gaat 86 geleden elektrische bussen, die sinds vorige maand aan de kant stonden, vanaf morgen weer gebruiken. De lijn zet die bussen in over heel Vlaanderen, maar er bleek een technisch probleem. Ze uit het rittenschema halen gebeurde niet zomaar, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder.
2: Het heeft natuurlijk te maken met nieuwe technologie, waar dat we geen enkel risico mee willen nemen. Vandaar wordt dat heel intensief opgevolgd. En voor elk defect wordt er ook wel bij de constructeur aan de alarmbel getrokken.
1: De constructeur heeft de bussen nu onderzocht en geeft groen licht. Amerikaans president Trump dreigt met zware aanvallen op Iran de komende uren. Dat schrijft hij op zijn sociale media. De VS zullen Iran heel hard treffen, schrijft hij. Trump wil ook het eiland Karg innemen. Dat is belangrijk voor de Iraanse economie, want langs daar passeert alle olie en gas die het land uitvoert. En Wout van Aert heeft de 5e rit gewonnen in de ronde van Auvergne-Rhône-Alpes. Hij was de snelste in de sprint. Het is voor Van Aert zijn 2e zege dit seizoen. Alex Boudin leidt in het klassement. Het regent geregeld, ook vanavond en vannacht. De minima zakken naar een graad of 15. Ook morgen is het grijs, met af en toe een bui en 18 graden. In het weekend stilaan meer zon en zachter.
3: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren? Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
4: Vink Ramen en Deuren.
5: This is a test of the emergency broadcast system.
6: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Maas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Maas.
7: Dat kunnen gewoon niet fraat worden.
8: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
9: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop.

Zorgwaas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorgwaas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Er is nog een derde kind overleden bij het zware ongeval in Zeeland in Nederland. Een auto reed daarin op een groep fietsende kinderen. Nu al 3 kinderen en 1 volwassene kwamen erbij om. Er is 1 iemand opgepakt, wellicht de bestuurder. Donald Trump blaast de aangekondigde aanvallen van de VS op Iran af. Dat zegt hij op sociale media. Volgens Trump ligt er mogelijk een akkoord op tafel. Maar tot er een akkoord is, blijft de zeeblokkade van kracht. Eerder had Trump geschreven dat de VS Iran hard zouden aanvallen. De voorzitter van de Franse extreemrechtse partij Rassemblement National, Jordan Bardella, roept Franstalige kiezers in Brussel op om te stemmen voor Vlaams Belang. Hij was hier op uitnodiging van die partij.
2: J'encourage notamment les électeurs francophones de Bruxelles et de toute la Belgique qui suivent et apprécient le travail que mène le RN en France à leur accorder leur confiance. Le Vlaams est aujourd'hui la seule alternative crédible.
1: Tegen de komst van Bardella naar het Vlaams parlement is er een protest. Betogers spoten graffiti, gooiden met rookbommen en met stenen. De Europese Centrale Bank, ECB, verhoogt de rente voor het eerst in bijna 3 jaar tijd. De ECB vermoedt dat de algemene prijzen sterker zullen stijgen dan de economische groei in Europa. Oorzaak is onder meer de oorlog in Iran die leidt tot stijgende energieprijzen. Sommige banken in ons land zullen nu ook de rente op sommige spaarboekjes verhogen. En Thibaut Courtois begint mogelijk aan zijn laatste wedstrijden met de Rode Duivels. Dat heeft hij gezegd in het hoofdkwartier van de Duivels in de VS op het WK. Courtois is 34 en de leeftijd begint te wegen, zegt hij.
3: Uiteindelijk voelt je wel dat de kleine blessures is vaker voorkomen. Maar als je dan die weken rust met de nationale ploeg kunt nemen, die je dan niet kunt nemen als je er wel bij zit, dan is dat natuurlijk een verschil.
1: Het WK voetballen is nu echt begonnen. De Rode Duivels spelen maandag hun eerste wedstrijd. Het regent geregeld, ook vanavond en vannacht. De minima zakken naar een graad of 15. Ook morgen is grijs met af en toe een bui en 18 graden. In het weekend stilaan meer zon en zachter.
4: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
5: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
4: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
5: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
6: Vink, ramen en deuren.
4: Waar woondromen werkelijkheid worden.
6: Let's think twice.
7: This is a test of the emergency broadcast system.
8: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Waas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popzangs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Waas.
9: Dat kun je gewoon niet fret worden.
10: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Er is nog een derde kind overleden bij het zware ongeval in Zeeland in Nederland. Een auto reed daarin op een groep fietsende kinderen. Nu al 3 kinderen en 1 volwassene kwamen erbij om. Er is 1 iemand opgepakt, wellicht de bestuurder. Donald Trump blaast de aangekondigde aanvallen van de VS op Iran af. Dat zegt hij op sociale media. Volgens Trump ligt er mogelijk een akkoord op tafel. Maar tot er een akkoord is, blijft de zeeblokkade van kracht. Eerder had Trump geschreven dat de VS Iran hard zouden aanvallen. De voorzitter van de Franse extreemrechtse partij Rassemblement National, Jordan Bardella, roept Franstalige kiezers in Brussel op om te stemmen voor Vlaams Belang. Hij was hier op uitnodiging van die partij.
2: J'encourage notamment les électeurs francophones de Bruxelles et de toute la Belgique qui suivent et apprécient le travail que mène le RN en France à leur accorder leur confiance. Le Vlaams est aujourd'hui la seule alternative crédible.
1: Tegen de komst van Bardella naar het Vlaams parlement is er een protest. Betogers spoten graffiti, gooiden met rookbommen en met stenen. De Europese Centrale Bank, ECB, verhoogt de rente voor het eerst in bijna 3 jaar tijd. De ECB vermoedt dat de algemene prijzen sterker zullen stijgen dan de economische groei in Europa. Oorzaak is onder meer de oorlog in Iran die leidt tot stijgende energieprijzen. Sommige banken in ons land zullen nu ook de rente op sommige spaarboekjes verhogen. En Thibaut Courtois begint mogelijk aan zijn laatste wedstrijden met de Rode Duivels. Dat heeft hij gezegd in het hoofdkwartier van de Duivels in de VS op het WK. Courtois is 34 en de leeftijd begint te wegen, zegt hij.
3: Uiteindelijk voelt je wel dat de kleine blessures iets vaker voorkomen. Maar als je dan die weken rust met de nationale ploeg kunt nemen, die je dan niet kunt nemen als je er wel bij zit, dan is dat natuurlijk een verschil.
1: Het WK voetbal is nu echt begonnen. De Rode Duivels spelen maandag hun eerste wedstrijd. Het regent geregeld, ook vanavond en vannacht. De minima zakken naar een graad of 15. Ook morgen is grijs met af en toe een bui en 18 graden. In het weekend stilaan meer zon en zachter.
0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop.

0: Radio Land van Waas. Waaslands beste muziekmix.
1: Me? What

Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

is Radioland van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.